Dat is het klanken van Nat King Cole met Unforgettable hier op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Dat is precies 10 uur en kom we sluit aan bij ons volledige nieuwsbulletin samen met Sebastian Coldridge.

Nou ja, welkom terug, vinnige kykie na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag. Dis Vrydag die 14de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in Duisendorp een minimum van 9 en een maximum van 27 graden kan dan verwacht word met gedeeltelik bewolkte weertoestande. George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Bredeberg Bay, 11 en 26 met gedeeltelik bewolkte weer. Albertina, Riversdal en Heidelberg, 12 en 24 met bewolkte weertoestande. Kalisdorp, Ladysmith en Zwaar, 9 en dan 26 met bewolkte weertoestande. En dan beweeg ons hier na die prachtige Swellendam 9 en een maximum van 23 graden met bewolkte weertoestande. Uniondale 9 en een maximum van 23 kan dan verwacht word met gedeeltelik bewolkte weertoestande. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.

0: Lekker klank op jouw stem in het paradijs, Eden FM. Kom eens luister verder wat zijn onze luisteraars hier op onze WhatsApp-lijn 060-505-2693. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jason, goedemorgen. Kijk, ik is beweeg getrouwd. Ja, mijn nooiens van was Jenneke. Ik is die match waargewaarie oor hulle beweeg spelen, want hulle spreek in elk geval die fun different, hy dans het bij vier. So, ja, ik is dus een getrouwde fan. Maar oor mijn nooiens van, ik is baie erg, even nou ook, as ons tussen in die afdien nuggies is. Dis Jenniker, dis J-E-N-N-I-K-E-R. En baie mense ooyene as hulle om uitspreek, kijk, hy word Jenniker uitgespreek. Jy moet nie eindelijk die roer nie. So, nou kom spreek hulle om uit Jenniker ooyene. En die, dat grief was baie uit my uit. So ja, ek is eindelijk een Jenniker, nie een Jenniker nie. En dit is Michiel van George.
0: Bye bye, dankie vir daardie saamkuier en baie lekker en so interessant om van ons luisteraars te kan hoor en ons gesels saam met mekaar oor die uitspreek van woorde, spesifiek Afrikaanse woorde en hoe dit geïnterpreteer word. Ek het nou van die luisteraars wat ek gekry het wat sê, Jason, ek het nooit geweet dat jy sê waardlemoen of jy skryf om waardlemoen. Skryf jou, maar beteken spreek jou met sy waterlimoen, maar is eindelijk waterlimoen soos hy geskryf word. 060-505-2693. Ons moet een draai maak by die winkels en soos terugkom, maak ons ons ook gereed vir ons nies volleder in Engels, saam met Sebastian Coleridge.
2: South Africa
3: Garden Route.
2: This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions,
2: powered by Apex Magazine,
3: and supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.
4: Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Lekker om saam met jou te kan wees op 1 FM, jou stem in die paradijs. Kom ons sluit aan by ons nuus bulletin volweder saam met Sebastian Coleridge. Okay, daar is so jammer, daar oor. Ons sluit aan by Sebastian Coleridge met ons hoof bulletin op 1 FM.

0: De tijd aangeschreven naar half 12 toe hier op Eden FM. Jouw stem in het paradijs. En bye dankie en lekker om samen met u te kan keier hier op onze senders. Bye dankie voor die boodschappen wat hier kom. Kom ons heise, wat sê hier die luisteraar voor ons? Goeiemorgen.
1: Jason, morgen. Marco Jansen hier van Mosselbaai. Groet vir jou, al die luisteraars, allemaal wat saam jou in die atelier is. Wat ek kan sê rondom dit, my insiens, dit beteken my mening, wat ek sal gee, maar ek dink, as ek het so kan noem, dit is seker maar net die mooie weergawe vir dit. Maar, en allemaal in Mosselbaai, wat my ken, van A tot Z, julle allemaal is gegroet, dankie, Jason, lekker dag verder.
0: Bye, dankie, my insiens, weet ek dat jy gaan ook een lekker dag het vandag. Gebruik ek het in die rechte context, 060-505-2693. Ons gaan binnenkort draai maak by die winkels, wanneer ons terugkom, dan gaan ons een geleentheid geef vir ons gemeenskapsdagboek tyd geleef, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, so jy kan ook daarvoor ingeskakel bly en uitvind wat gebeur in en rondom die Eden FM gemeenskap en waar jy ingeskakel van dan is. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Myns insiens is dat ons moet gaan vir 'n advertensiebreek.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mosselbaai. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools. Een liefde omgee en mooie herinnering sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is een troostdiens op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdiens op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Knysna, there's a special invitation to a Knysna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026. And you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekoms Risk Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoordrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek en in die kerk, school, sportclub of gemeenskap organisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die ochtend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
6: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

0: FM Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.
1: Dis jou stem in die paradijs, 5 minute voor die uur van 12 uur, en dis goed van my kant af, maar voordat ek hier groet, kom ek lees en kyk gewoon na die laaste paar boodskappe hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Dag sê Jason, en streek, julle moet een fantasmagoriese dag en naweek het, mooi bly, liefde pastoor Malcolm de Jager, wat hier die boodskappe hier gesteer het. Morgen Jason, vandag wil ons net innige meegevoel aan Sylvie Nelson, as ook Dion Sayers sê met die ingaan van hul ma sterkte, dink aan julle, Annelies en Mark Alexander van Nysna het hierdie boodskap deur gestuur. Goeiemorgen, good morning. Okay, daar sê 060-505-2693, dit is ons studio WhatsApp nommer, en ek groet die, jy moet een fantastische dag verder het, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs, en nou, ons is saam met jy 24 ure dag, 7 dae, een week net hierna, jou nies in Isitrosa, en dan sluit Sebastian Kalderits by jy aan, met ons Midday Connect Show, op Eden FM. Cheers vir eers, dat die val waar jy wil, bye bye.

It is Under the Moonlight, Long Hot Summer Night, JT Taylor. And taking you back in time with that, you know. Hey, getting ourselves ready for your news headlines coming up in Afrikaans. Yes, yeah, jou nieuwshoogtepunte in Afrikaans, net hier op jou gunsteling radio, Eden FM, natuurlijk, ja. Afrikaanse nieuwshoogtepunte volgen nou binnen enkele oomblikke, so ja, bly ingeskakeld.

0: It is in FM Fresh, Funky and New. Gave you the news headlines in Afrikaans. Your complete full bulletin will be at 12 at 1 o'clock, a little bit later. In FM, hello.
1: Goeie middag, my brother Sabas. Goeie middag. Wee, geleek. Daar kom Brakkenjan. Daar kom Brakkenjan.
0: Ja, nee. Onthou jy nog vir Brakkenjan, Diesel? Onthou jy nog vir Brakkenjan?
2: Goeie middag, Sebastian Kollers. Ek wil net sê, welkom in my huis. En veel geluk vir Lily. Du Plessis. Pas 76 verjaardag die Here haar deur te dra. En laat niemand dat vreugde om stilie grondgebied te groot. Ek gee Psalm 91. En ek loop die kleinkinders gaan haar lekker beter. Een mooie en een lieve dag voor allemaal wat het jaar huwelijk zit ik gezien.
0: Baie dankie daar.
2: Al die familie, jouw familie, allemaal zijn niemand uitgesluit. My bieren, langzaam, oor kan het pad, allemaal. My Eden maaikies, een mooie en een lieflijke dag. Ja. Klompe, klompe liefde. Julle eie antipop.
0: Baie dankie, onze eie antipoppie met klompe, klompe liefde. Love wins every time, it's Melbourne Moore. Write you on your voice in paradise. Good afternoon.

0: Losing My Mind right there, or that song. 18 minutes away from the hour of, 2 o'clock. You know, I'm going to be with you up until 3 this afternoon. Your news coming up at 2 in English. And yes, Overjoyed from Stevie Wonder. Right here on Your Voice in Paradise. Goodness, what a song. Leading us into our interview that's coming up in a bit. We're going to be chatting to our good friend, Angelique Fazazi. Angelique, a very good afternoon. Hartelijk goeiemiddag. Hoe gaan we met jou? Hallo.
1: Goeiemiddag.
0: Ik word voor jou. Hoe gaan we daar?
1: Dat gaat goed en jou?
0: Absoluut fantastisch. Ons is net blij, ons is aan die kant van die levendes. Ons kan een verskil maak vandag. En ons gaan net lekker aan, man. En ek weet, het gaan met jou ook absoluut fantastisch.
1: Nee, dat gaan absoluut fantastisch. Het is een lekker dagje by KC weer. Het is wel weer bezig om een beetje toe te trek, maar ons is vrolijk op vrijdag.
0: Ja, nee, ons is vrolijk, maar op een niet zo vrolijke noot. Ek moet sê, julle was tamelijk aan die gang gewees, nee? Die legally used
1: span. Ja, ons was heel wat bedrijvig gister.
0: Mm-hmm.
1: En ons was aan die kant van Newton Park, die Pakkelsdorp politiestasis sectorforum lede, samen met die sectorforum commanders en die social crime prevention officer.
0: Ja, dit is een interessante saak geweest. Wat het dan gebeur daar? Kan julle vir ons een bietjie meer inligting gee?
1: Wel, Sebastian, goeiemiddag luisteraars, ek het hier luisteraars gekoos nie. Toos u weet, hardloop Legally You hierdie maand, tydens Vrouwe Maand, met die Blow the Whistle campaign. En verskeie organisaties het besluit, ons gaan hierdie campaign ondersteun. So, baie organisaties en forums het hulle eie events gehad, maar ter ondersteuning van Legally You's campaign. So, ek is die voorzitter van die sector forum, die Pakkelsdorp politiestasie, en ons het het goed gedink om die dienste weer een bietjie naar die gemeenskap toe te vat. So, ek myself as die voorzitter, mevrouw Aris Roonganger as die ondervoorzitter, mevrouw Ismarielda Hoon as die training coordinator, en dan saam met ons was Warrant Officer Janchies, wat een sector commander is vir daardie area, en Susan Boukers, wat ook een sector commander is in Pakkelsdorp, en dan saam met ons was ook gewees Sersant Roetjes en Sersant Jonkers, wat die social crime officer is by die plaaslike politiestasie. So ons was in Newton Park en ons het een gast gehad wat ons gejoin het. Hmm. Antimony was saam met ons.
0: Vertel vir ons, het is seker lekker so, geniet, nie?
1: Ja, nee, Antimony het gekom en gedoen wat sy die beste doen. Sy het gekom met geestelike bemoediging, wat ook een baie belangrike aspect is as een mens werk met geslag gebaseerde geweld, spiritual encouragement is ook nodig. Jy weet, sy het vir ons lekker koekies gebring en een bemoedigende boodskapie vir elkeen wat ons op tafel besoek het. So, baie dankie Antimolie as jy luister.
0: Ja, nee, baie dankie daar aan Timoli. Ja, nee, sy is een kranig, sy is constant as het kom by sulke sake, nee. En
1: ja,
0: dis iets wat
1: sy
0: nogal,
1: nee.
0: Ja, dis iets wat sy een passie voor het, jy weet, om met mense te kan gesels, mense nood, mense wat hier goed deurgaan, wat nou nie saam met anders wil praat, nee. En gepraat daarvan, dit was natuurlijk ook een geslagsgebaseerde geweld campaign wat julle gehardloop het, is het nie?
1: Ja, dit is so. So wat ons gedoen het is, daar was, uit die gemeenskap uit, was daar baie vrouwe gewees wat hulp nodig gehad het om aansoek te doen vir een beskermingsbevel of een thuisringsbevel of bloot net een aansoek vir onderhoud, vir financiële ondersteuning vanaf hulle partners of hulle kinderse paans. So ons het met dit assist. Dan het ons ook dokumente, jy weet, gecommission, hulle was baie blij vir die diens, want uit Neuron Park het, is het nogal so eentje politiestasie toe, daar is mense wat zelfs vir ons kom raad soek het, wat probleme het met homofees, wat hulle ID's betref, so ons was daar, in diens van die gemeenskap, hulle kon kom, ons het geluister, en ons het gejaar by ons kom.
0: Ja, nee, beslis, jy het gehaal by julle kon, en dit is eigenlijk weer eens een bewys, dat die nood rechtig daar is, en dat ons mense rechtig hulp nodig het, so die feit dat julle uitgegaan het, saam met die rolspelers, natuurlijk die politie en so meer, het het natuurlijk ook weer een ander wending geneem, of mense te wees, die politie is nie daar vir wat hulle dink nie, maar daar ook om te bystand te gee en help te aan te bied, nee?
1: Ja, ons het gesien gister, die nood is groot, daar is baie meer mense wat achterna kom vraag toe ons nou klaar was, wanneer ons weer daar gaan wees. So die plan vir die toekomst is definitief om al die sektore in Pakkelsdorp te besoek, om Legally You ook te betrek en ander organisaties saam met ons uit te nooi, so dat die mense die dienste direct kry van die organisatie af, afhangend van wat die diens hulle natuurlijk benodig, of het nou maatskaplike werker is, en of het nou iemand van die hof af is, wat met iets kom doen of verduidelik, ons gaan ons best probeer om die rolspelers te kry, so ver te kry om uit te kom na die gemeenskap toe, want baie van die mense het nie een buskaartjie of selfs geldse trips om by die hof uit te kom of om by homofees uit te kom of om by een maatskaplike werker uit te kom.
0: Ja, maar baie dankie man vir die feit dat jy nou saam met ons gesels het daar. Enige laaste woorde wat jy graag wil deel saam met die breë suidkaap?
1: Ach, weet jy Sebastian, soos ek altyd sê, dat wil man net vir die luisteraar sê, dankie dat jy hulle ons ook so ondersteun in die gemeenskap. Kom ons kyk uit vir mekaar, ons as vrouwe kom ons bemagtig en bemoedig mekaar, ons kyk mekaar se krone reg en kom ons bou aan 'n goeie toekoms vir ons kinders en ons gemeenskappe.
0: Ja nee, baie waar, baie dankie daar Angelique Vizazie, ons sê vir jou baie dankie, ons wens jou alle sterkte toe vir jy in die span.
1: Baie dankie Sebastian, dankie vir die tyd wat jy geneem het om die onderhoud te doen, en dankie luisteraars dat jy ingeskakel is op Eden FM.
0: Baie dankie, fantastische en goeie dag vir jou, nee?
1: Dankie Sebastian, die selfde vir jy, bye.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: gelied wat ons nou vir u gespeel het. Opgeteken in 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Bubbles, goeiemiddag. Ek groet jou.
1: Goeiemiddag, Paula, goeiemiddag. En ja, goeiemiddag aan die Eden familie. Ja, nee, dit is naweek, dit is vrijdag. En ja, dit beloof om een lekker paar uur samen met jou te wees, Paula.
0: Wat hy woord epic, ne?
1: Ja, epic, dit gaan epic wees, Paula.
0: Epic, ja. Reg, is nou weer iemand aangevallen? Wa. Sien jy, wat gebeur hier so? Ek dink onmiddellik toe Katrina hoor Bubbles is aan boord, toe stuur sy sommer nog 'n stemnota om jou te groet. Goeiemiddag. Wa. Laat ons gou eers vas. Ek is nou te hastig om by Katrina uit te kom. En sien ek Katrina nie, dis die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis en ek luister lekker van Mr. Paul. Dankie vir die devotion. En Mr. Paul, ek wil al die maakjes groet van A tot Z. Hulle almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul moet mooi dag. There is a race that I must run.
0: Hey, was it Katrina?
2: Every trace to be won. Give me power every hour. Give me truth. Dat gaan ons lekker op Eden FM, Mr. Paul, dankie.
0: Dankie, Katrina.
2: Goeiemiddag, Bubbles, ek het geweet, jy is ook daar in die atelier.
0: Ja, nee, die skim is hier,
1: Hey, goeiemiddag, Katrina.
0: Ja, sê, daar het jy dit nou, Bubbles. Hato, goeiemiddag, Sisbie.
3: Amen, Paula Hoops, middag, mooi en geseende naweek.
0: Ja, dankie, Sis Brouwers.
3: Dis prachtige muziek, dit vat jou ver en Brouwers en Leengus.
0: Ja, sê, Leengus en Siste en Brouwers, lekker om van julle te hoort, hier op Eden FM se Afternoon Drive. Babbel, hoe was jou week gewees?
1: Maar, baie kalm, Paula. Ja, maar rustig gewees. Ja. En jou, ne?
0: Nee, baie rustig. Bedrijvige naweek wat leen, wacht. Ek was nou vanoggend was ek daar by die Weskaapse departement van landbou Klein Karoo streek se award ceremony. Ek soek nou aan die Afrikaans hier by Kango Wildlife Ranch, maar ek sê vir jou, dit was 'n pragtige oomblik geweest. En hier is ek nou by die drive en later vanaand en as ek en jy alweer daar by doen meneer Andre Boesak se boekbekendstelling.
1: Jo,
0: dat is een vol vrijdag.
1: Ja, nee.
0: Dat is een vol vrijdag. Ja, maar dat is hoe ons moet leef, my boeta. Dat is hoe ons moet leef. Oh, come on, B. Let's get it on, Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy van ouds hoorn, en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
3: Please search warrant open the door now!
2: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
4: Thank you, Your Honor. In 27 years, I've been fighting for my life.
2: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngeke esha ezalwa. Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Salela
5: 044-150-0555
2: Okanye
5: 011-028-0947
2: Ngugu Ugandi Ungasithumelela ne info@mgmaliartenis.com
0: This is Eden FM Afternoon Drive Weekdays 3 to 6 p.m.

0: 27 minute oor 3, hartelijk goeiemiddag. Daar was nou lekker afskop met Marvin Gaye se Let's Get It On. Dis net wat die naam sê, kom ons kry dit aan die gang. Jy praat saam met Paula en Bubbles hier op jou nommer 1 radiostasie, hier in FM, jou stem in die paradijs. Jy kan lekker saamgesels by 060-505-2693. Ons dank gaan uit aan ons vorige programme van vanoggend vroeg tussen 5 en 6. Carpe diem, baie dankie, en dan ons ontbyt. En ons wil ook dankie sê vir die kontryspan, Sebastian met Midday Connection, baie dankie julle. Hartelijk goeiemiddag.
1: Let's get it on. Yes, baie dankie Paula, Mas Ramona ingeskakel, al die pad het my snuit.
0: Lekker Ramona.
1: Ja, ek sit lekker hier voor die deur, Frank is besig hier om te hammer en te kap. Ek en Dolores, Tariq sit ook hier so. Ja, Tariq Winnies, hy keer op vandag saam met ons. Baie dankie vir inspirerende boodskap, Paula. Met liefde van Ramona, all the way from niceness.
0: Lekker.
1: Yo, let's get it over, baby. You got me way back.
0: Wat is vandag is rechter waar een van die vrijdag van is meer muziek en minder praat, nee. Ons gaan lekker keer, nee.
2: Ja, absoluut, Paul. Doen nog absoluut.
0: Hoe gemakkelijk is jy met Afrikaanse treffer? Is jy gereed?
2: Maar natuurlijk.
0: As jy gereed vir een klassieke Afrikaanse trek.
2: Maar natuurlijk, Paula.
0: Oh, my boete.
2: Ek is altyd ready, boete.
0: Hy gaat ons, hy gaat ons. Oh, weet jy waar ons nou is? Soos bloed.
2: Hey.
0: Babbel, soos ek.
2: Sta in sy.
0: Ja.
2: As
0: ek bij jou kom, soos bloed.
2: As hy, geniet het.
0: As hy.
3: Dwars deur my soos tyd

ma ormai sus blut bana mai as jij. Jouw groet echo steeds aan mij. Oshihana, hoor tot ek jou krijg.

0: Middag Pola en Bubbles. Ek wil net vir Rikwin Spandeel geluk wens, wat vandag verjaar. Dit is sy crown birthday vandag. Rikwin, jy moet jou dag geniet. Dit kom van Christeline van Rosemont. Nou Christeline, baie dankie vir die boodskapie, maar hierdie van Spandeel, dit trigger my nou. Is daar enigszins een verbintenis tussen Rikwin Spandeel en Jeffrey Spandeel, oud collega daarvan, Grootbrak Sekondair. Praat so saam met my, asseblief, tot gou vandag. Sister Anne is terug.
1: Middag, Babbelicious. Ek het eers achterna gehoor, jy is ook op die program.
0: Ja, nee.
1: Een mooi en geziende naweekie vir jou en Brouwers.
0: Dankie, Sister Anne. Babbels is hier so, hy is net gauw met de andere zaak op hier so. Maar ek hou die voort. Tannie Elise kom voor uit die prachtige oud, so dan hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Polo.
0: Goeiemiddag,
2: Bubbles. Hoop julle het een goeie dag so ver gehad. En ja, julle moet het verder geniet. Ek is ingehaakt en ingeskakel. Elise Kamper van Oudsoorn.
0: Dankie, Tannie Elise. Goeiemiddag, Bubble Jam en Polo. Kom, let's get it on. Lovely day. Dit komt van Vloei. Iemand sê, that was brilliant. Ok, baie dankie, daar kreeg de rugvoering van Christeline daar, van de vrouwsman. Thank you. Ja, soos beloof, is meer muziek en minder praat hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. So, dis die plek om te wees, as jy een lekker vrijdagmiddag keerkie wil hee, hier is Billa Bonte. Eden FM, ons vibe en ons groove en ons maak lekker muziek. Spol en Bubbles tot en met 6 uur. En daarna skuif ons na die boekbekendstelling van Dominee André Boussac. As jy dalk niks het vanaand om te doen nie, maak het daar by die VGK Oudtshoorn 6:30 vir 7 uur. Dominee André Boussac se boekbekendstelling. Vandaar plaas, gratis toegang. Hier is Billa Bonte, Living It Up.

0: is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Lekker nummertje die nee, Babbels. Baie lekker nummertje. Nikita.
2: You'll never know.
1: You'll never know, ja. Maar gelukkig weet je waar je voet is. Maar weet je, Babbels, ze kent mij, nee.
2: Nee,
1: weet je wat, nee, wat gebeurt er? En ze gaan nou eindelijk dat lijken, maar mijn bedoeling was nooit om mij te verlekken. Nee. Ik verlekker mij niet in het feit dat je voet nou iemand anders is, nee. En dat je niet je voet kan gebruiken, zoals je hem wil gebruiken. Ik verlekker mij niet aan. Want mijn situatie... Hier, alhoewel ik mijn voet niet neem, mijn situatie lijkt bij je mooi, nee. Want ik... Als ik aan mijn bitter kijk, nee. En mijn chance is nou, zie je, je moet gaan zien wie ik mij aflaai. Mijn vrouw is me nou kom aflaai hier, zo, mijn chance is nou niet kaar, man, zie je. En mijn bitter is bloedrooien, zo. Wat betekent? Het gaat ook niet lang wezen, nee.
2: Dan is het ook zo, nou, ja. Hé, hey, wat gaan we daar gaan zien? Die zijn als foonloos.
1: Als ons foonloos, ja. Ja, kan hij ook voor mij niks betekenen. Dan kan hij ook maar bij een man wees wat jouw foon moet doen.
2: Nou, exactly, ja.
1: Ja, kom ons bleek wat we tegen ons is nou weet.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Ja, dat is 4 voor 4. En Polla is hier, Babbels is hier, van jou plezier. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, ik moet weer eens middag sê, want ik heb die net op Babbels gegroet. Hallo Babbels, Ramona aangeskakeld, al die pad uit Nysna uit. Altijd zo lekker as jy daar saam moet. Polla is, ja.
0: Dis,
1: ja. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om my niggie.
0: Oh, kap vir en
1: die. Michelin, Moos, Knie. Soos ons haar ken in Concordia wereld, Nysna. Ek wil net vir my niggie sê, Gods rijkste seëninge met haar verjaarsdag. En ek weet, haar kinders en my niggie gaan haar lekker bederf vandag. Sy moet uitstekende, lieflike dag het, met liefde van Ramona, Frank, en Veiling, al die pad het Nysna.
0: Dankie, Ramona. Ja,
2: sê, baie, baie, dankie. Ja, hoe kap hy man daar achter, jong?
0: Dit op een vrijdag, maar nee, Ramona, nee. Is ook hier. Ja, ja, nee, vloei, jy gaan ook dit sê, nog een babbeljam, raak nog wel oom, man. Kavoeks is in die huis. Kavoeks, goeiemiddag.
3: Ja, nee, hartelijk middag aan julle. Tweekies daar, Mr. Polla en Mr. Bubbly. Ja, nee, julle maak hy team, hoor. Julle maak hy team. Op een vrijdagmiddag, maar julle kan maar alles in die lucht sit als naweekie buiten. Nog net so, vir my nog net zeker so een uurtje bij die werk, dan is het ook huis toe en mami toe, dat is naweek.
2: Elke boekie.
0: Elke boekie, jongen, opraad groot.
2: Ja, nee, ja, nee, naar mami toe.
0: Mami toe. Ja. Antima.
4: Goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Nee, nee, is die auntie ma, sorry, ek nou hier vanaf gekyk. Dat klink nou na Beverly.
4: Goeiemiddag, goeiemiddag, Babbelicious. Lang nie van jou gehoor nie. Hello, hola, ops.
0: Middag sê.
4: Nee, Beverly is ene oor, Beverly se WhatsApp wil jy oopmaak. Hola, ops, wat van is jy vir iemand te vraag vra? And that person doesn't reply to your question. Wat moet jy maak?
0: Want
4: jy verlang in die persoon, jy wil die persoon ontmoet, die persoon sal net weet wie hy is. Dankie Babbelicious, dankie Polla, ingejoen, Beverly van Auntie Jeanette, van haar mami. Dankie julle twee.
0: Ja, so Beverly het nou jou maas een voen gevat, dat is ook regie. Wat kom in die voene aan vir dat
2: gepoel?
0: Wow.
2: Op die se mooi vrijdag.
5: Marag, Polla, Hops en Bubbles.
0: Paste.
5: Is een weekend special, my broers, is een weekend special, gooi hy ding in die lucht. Was somer vanochtend in Mosselbaai, nou sit daar weer winter. Gooi hy ding in die lucht, en hou maar in die lucht, jong. Is een weekend special, Bubbles.
2: Ons gaat om daar hou, Paste.
0: Ons hou nee, daar hou. Ons hou nee, daar so, Paste. Ja, oh, mense. Babbels, is vier hier. It's the best in college, is ready. With the 4 o'clock news, the weather, and the financial indicators at 4. Want nou, net na 4, bring ons ook vir jou die gemeenskap dagboek hier op Eden FM se afternoon dive. Ek en Babbels gaan nou gauw op die stoep staan vir een doel. En een doel uit jou. Net om te kyk. Dat hy maar nou hier op pad. Babbels, voor die. It is 24 to use the best encoders. Please bring us the news.

0: Ja, ik verstaan. Je is in een dubbele situatie. Ik is in een van die situaties waarin jij is. Ik weet dat je dat niet luistert nou. Nee, ons gaan haar nou maar bij die naam noemen.
1: Ja, Paula. Ja.
0: Ons gaan gewoon daar maar aan 12e land. Bij Ansijn. Nou, Ansijn? Hartelijk goeiemiddag, kom ons begin eens daar.
1: Ja, nee, goeiemiddag. Goeiemiddag,
0: Ansijn, ja. Nou, ik was bij Ma Blom se 80ste verjaarsdag. Nee. En toen het Ansijn een belofte gemaakt, ja. Nee, Babas?
1: Een belofte is maakskuld.
0: Ja,
1: een
0: belofte is maakskuld. Nou, dat zou nou laatst vrijdag geweest zijn. Ansijn is al weer vrijdag. Nou, ik weet dat ik een goed voorval, nee. Zoals in jouw geval, nee. Had nog iets voorgevallen, dus kom je nog niet. Zo fout niet. Maar, Ansijn, alsjeblieft toch. Telkens, is Bola misschien nog bij deze, dan kan Bola goed voor ons bang, nee.
1: Ja, ja. Sure.
0: Papa, dat zal nou, dat zal jemels wees, ja. Dat is echt toch. Ik zie een printje nou, Babas.
1: Ja, nee, ik zie nog. Ja. Ik zie nog.
0: Ansijn, als hij shipment ook in die komt, nee. Dan... Jo. Dat zal Babbels ook glad vergeet van zijn voet. Goedemiddag Babbels, ik wil net voor Justin geluk sê met zijn verjaarsdag. Alles wat mooi is voor hem. Speel af om een happy birthday song van zijn meerderjaafde, René. Ja? Meerderjaafde, hij is een mooi woord.
1: Ja. Meerderjaafde.
0: Meerderjaafde. So, Jeroen FM, ons maak gereed voor die gemeenskap dagboek. Hier op je nummer 1 draad. Dus hij is precies 6 minuten en 55 secondes lang. So dat gee ons ook een kans om te wachten.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd voor de gemeenschap.
3: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools. Een liefde omgee en mooie herinneringen sal altijd in ons harte voortleef. Begrafenisreëlings, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafenisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026, the doors open at 5 p.m. at the Toekoms Risk Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person, bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show, access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van een nieuwe seisoen en nieuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, municipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg in Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is een interkerkelijke vrouwbijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouwvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Voor navraag maak contact met Sister Sylvia Sabtou by 073 597-9703 of proef Frank de Villiers by 072-759-2811.
5: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenschap

0: Lekker tunes hier op een vrijdagmiddag. Dit is Gene Knight met Mr. Big Stuff hier op Eden FM. Wie kan je samen met ons bij 060-505-2693? Oh, Babas, hallo. Welkom terug van die stoep af.
1: Middag, Babas. En Paula Hops, gedop, jylle lag so lekker. Babas lag so lekker, nee, sy anker so... Soos... Dit kom van Herbert. Jy weet wie dit is. Maar mooi dag verder, hoor.
0: En Sarah olies lage.
2: Hy sê, ja.
0: Ja, so onze mensen.
2: Ja, goed te daar, nou, Herbert, ja.
0: Hy sê. Eden FM, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, ek het alle mosse by julle twee.
0: Jou warm, mama, tyne.
3: Ek het warm geweest, Paula, die voornere. Liefstelik, toe kom die wind op en is eindskoud. Dan sit ek julle twee, die is een prachtige program. En julle moet ek aan pastische naweek. Bye-bye, mama, tyne.
0: Oké, dank u, mama, tyne. Bye-bye. Ja, fantastische naweek. Ik like dat. Iemand zoek hier vir Lose Control. Van Teddy Swim, Scout and George, Gita van Rosedale. Bubbles, ons moet hou by ons belofte meer musiek en minder praat. Mm-hmm. Hier is DJ Jazzy D met Stylistics Classic, My Heart. Ek wil net in a better space sit en staan hier, want jy is bezig om te kwijn hier langs. Ek loop kleiner.

Bolla en Bubbles, ons kap net aan op hierdie vrijdagmiddag hier op Eden FM se Afternoon Drive. Thank you DJ Jazzy D. Hier is enekie van Bobby Hendricks. Ons is nou by dit. Even die van u wat sê, is hier by dit nie? Dat is leert jylle wat by die ditste is. Hey, waar is hy? Wie gaat ons hier in FM?

0: That was Anaso Guma with your headlines in Isikosa. Ms. G will be back, Bubbles. He will be back at 5, serving us the mains right here on Eden FM. Good afternoon. Is you right, Bubbles? Is you right? Is you right, Mabuta? Is you right?
1: Halipot, halipot.
0: Kijk, ons moet aankap, nee, al gebeur wat ook al. Want ek loon nou hier na my phone en ek sien, sien jy Airway wat ek net van gepraat het? Airway raak al hoe klein is, hoe, binnen die volgende minuut of wat. Daar gaan die man me ook verlaat. Maar ek kap aan, ek kap aan. Ja, Bubbles, dat is zeker goed wat ons maar nou net mee moet vrede maak. Van hoekom het ek nou die charge vergeet in die kar? Ek moet met die charge uitgeklim het. En jy kan natuurlijk jezelf vragen. Kom eens, Joel. Lekker hier in FM is Joel tijd. In een cirkel. Sweat.

0: Ja, dis hoe Polan Bubbles in jou naweek inklim en ook in ons naweek. Ons gee vir jou die ritme, ons gee vir jou die klanke, ons gee vir jou die goedvoel musiek hier op Eden FM se Afternoon Drive. Eden FM, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paul.
0: Goeiemiddag.
1: Paul, neem my les, ek skryf my heel lang uit. Paul, hoop ek, waar nog steeds vir dit? Geen babbel van die dag, sê ons kunnen dit nie laten.
0: Daar sê. Paul, hoop. Ja, ons gaan hem doen.
1: Oké, okay,
0: bye. Bye bye. Hij is zo hard in ons gepraat, Babbel. Ik heb wel een gevoel, jong. Zie je, hij was zo'n man, zo'n praat, man. Ze heeft nu al met jou gepraat, als je niet. Dat is een van haar gevallen, van, wat nou hier met mij gebeurt. Zoals van haar mama gepraat, als je niet. Die wil ik horen, nee.
2: Ja.
0: Ja. Ik heb hem jou gepraat, nee. Kijkie.
2: Die laatste keer.
0: Dat is de laatste keer, nee. Ja. Je moet worden, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou, Bubbles. Mama, mama heeft gepraat. En ons was van plan om te spelen, Bubbles. Maar kom ons geef het zo'n moment nou. Voor die Tani.
2: Ja, ja. Blij die moeilijkheid in.
0: Ja, blij die moeilijkheid in. Ja, ons allemaal willen likken. Iedereen heeft hem, Song of Hope. Enjoy. Ik ga het ons.

0: Ja, lekker met die klanke van Ewe Jesus, Song of Hope, saam met DJ Mareko. Dit is maar nou net so, dat solang daar hoop is, is daar lewe. 4:15, kan jy nou meer? Nou, Bubbles, ek weet deze man wat hou van jou karaoke en dis hier jokie, maar ek gaan nou daarby kom, ons telefoon lei alweer. Wat lukkie middag?
1: Dank u, Jelle. Mijn vader is nog al, jullie mensen, die zijn mijn strik. Ik ben nog altijd zo. Uit de greep, hoe je luistert in je trek.
0: De greep.
1: Kijk, dat klank, jong.
0: Ja, zeker, dat
1: dank u, Jelle, voor je hoor.
0: Mooi blij.
1: Dank u.
0: Lekker eindje, lekker naweek. Ja, maar het van haar kwijpeertje afgeklim, Babbels. Ja, ja daarna kom na karaoke wat jy joke is, Babbels. Karaoke is jy joke, ek moet dit so sê. Hier is enekie wat a karaoke treffer is. En as ek vir jou sê Larry Graham, dan kan ek net vir jou gee 1 in 1 million. Ons breek hem so'n bietjie af en dan tel ons hom weer op.
2: Ja, ja. Hoe kom dan nie,
0: Paula? Hoe kom dan nie? Hier is een Friday sing-along hier in FM. Kom nou jy, ja jy, goeiemiddag.
2: Geniet hom.

0: Larry Graham, One in a Million. Dis net een van daai songs, nee, wat die titel, die woorde, die stem, alles gaan saam. Jy moet die boodskap kry. You are one in a million. Maar ek praat van karaoke bubbles, mm-hmm. En ek weet jy was al in sulke gevalle gewees. Hoekom is dit so die manne beklei by die karaoke's? Jong, nou kom my man ingestap, ek weet in so'n geval, twee groot manne, jong. Ek sê dit vir die waarheid. Kom ingestap, die ene kom ingestap, dus die ander ook bezig om My Way te sing, man.
1: En hy wil het gesing.
0: Ah, nee, man wil het gesing. En hy man raak kwaad. Hy man sê, hey, waar is jy bezig? Die weet dan, is my song, hy babbels, as jy, man. Dis die iemand hulle twee se song. Is Frank Sinatra se song.
1: Ja.
0: My man raak boos. En is jy allemaal die ene, nee? As ek karaoke anthem, ja. One in a Million. Ja. So ja, ek hoop jy, hy gaan eendere dag gaan brengen, dat ek en jy gaan kwaad gaan kwaad. Wie sing wat is ook. Dat is 9 minuten voor 5. Babbels is nog nie om selfie, maar ons kap maar aan.
1: Ons kap aan, ja. Ons kap aan. Ons kap aan. En hoort jy nog Paul die tijd, ne? Mm. Toe,
0: ja, praat een beetje, man.
1: En dan sing ze maar zo aan. Toen speel je goed, dan sing ze maar zo aan. In my time.
0: Ja, oh.
1: Hoort jy waar jy ingeting nou?
0: Oh, hoor, want toe gaan jy, ja, sê, gaan nou na Liefdesvrijdag toe. Kom ons kyk wat gebeur. Na die advertentie breek.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries. Official MC Search, Sponsorship Partnerships, Gala Ticket Bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Ja, lekker terug net uit Teddy Pendergrass met In My Time. Bubbles?
1: Absoluut, Paula. Absoluut.
0: Voel jy beter?
1: Baie beter, man.
0: Baie beter.
1: Dankie, Boeta.
0: Moet nie weggaan, die dokter is nou by jou.
1: Okay.
0: Kom ons, luister goed, wat sê Grenwell?
2: Hoppa, hoppa, hoppa, Paula, hoops, en nou bubbly bobs. Hoes dinge, manne, hoes dinge?
0: Lekker, Boeta,
2: sieninge, lekker. Sieninge, sieninge, alles wat mooi is. Julle het my gesien die aantje, julle is so prachtige luisteraars. Die wil van die Here is, maar dus, manne, hoe jy... Volgende week mekaar, man.
0: Daar sê my, Boeta.
2: Ek tel gewoon vrou lief op, sê vandag beginne werk ook in het sling. Sy kan ook nooit normaal fungeer as een brandweerman nie, want sy is een brandweervrou nie, so en ook onder een visie man in die woning. Ons het twee mannen in een woning wees, maar in elk geval, manne, ek tel gewoon my vrou op, hier so by die brandweer. Julle moet veilig wees, geseende aand, geseende naweek. En nou toe nou, Paula.
0: Nou toe nou.
2: Kan jy nog gaan afstaan, hè?
0: Ja, nee. Ek raak met jou.
2: Ek is uit, man, na sieninge.
0: Ja, jy.
1: Ja, sy. Goed gaan, omhaat.
0: Dankie, Grenwo.
1: Ja, een mooie aankie daar bij jou ook.
0: Daar sy. En dan sê Jolandi, sê Awe, Paula, en Babel Jam. It is 5 o'clock, yes, and as a good one with your minds in Isikosa.

0: Eden FM, ek weet van julle nie, maar ek en Bubbles is gereed om nou rechtaf in jou naweek in te klim. En daar is dit een manier, kom nou DJ Casper, doen dit vir ons.
1: The Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. Funky. Funky. Everybody clap your hands.

0: Nee, een heel bier. Kom, ik ben net veel zin. Je redt nog over. Ik wens, je was een vliegtuig in de muur geweest om te zien hoe Babbels het nou jeet kap.
1: Two hops.
0: Misschien nou bij je six hops, het een beetje gevat en jouw man, maar je kunt hier gaan.
1: Ja, nee. Kan je zitten in een beetje kwijt, hoor.
0: Babbelies is morgen aan, dat is die winterdans, Maya's Entertainment, de winterdans, daar in de toekomstgemeenschapszaal. En DJ Slide is onder andere die man op die ones and twos. En ik kan jou nou garantie, Babbels, dat als hij dit doet morgen aan, dan was ik hier bij die winterdans geweest. Maar die ene gaan hier komen.

0: Oh yeah, nou loop je vrijdagmiddag lekker. Polan Babbels is nog altijd in huis op die lachhoppe van Eden FM's afternoon drive. 22 minuten oor 5, hartelijk goeiemiddag.
1: Ja nee, goeiemiddag. Ja Polan, jy is ons nou uitgesoord ons nou.
0: Ja, ek het een powerbank. Hallo, sien jy die kort? Is een kort kabelkie, nee. So, die powerbank in my phone, het voel nou so, sy, oh, sien jy blokkie as, of jy blokkie maar ten minste is ek uitgesoord.
1: Ah, sê, as ja. Ek en ek het blijf jou, ja.
0: Ja, nee, ek is rechter blijf van myself.
1: En ek het nog steeds afwachtend.
0: Ja, sy is afwachtend, ja. En sy laat ons ook nog wacht, al die pat.
1: Ey, man.
0: Ey. Maar nou ja, haar is erger goed, Babbels.
1: Ja, die lewe gaat aan.
0: Die lewe gaan aan. Kom, ek vat jou na die era toe.
2: Regulators.
0: Come on.
2: We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. You gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G, Nate Dogg, Regulate. Was jy by gewees, Babas? Was jy by gewees?
1: Al die pad.
0: Een boodskapie wat vroeger die gekom het. Kom ons luister, wat sê hierdie luister? Hartlik goeie laatmiddag. Ja, dis al laatmiddag. Hier op Eden FM se afternoon drive. Maar kom ons luister. Hierdie boodskapie het vroeger die gekom. Goeiemiddag.
2: Hi, goeiemiddag. Goeiemiddag, Babbels. Ja, nee, ons luister nou lekker hier. Nou gesels, ek en Inta ook so in die achterkant op die lijne praat. Ons met mekaar. Julle twee. Kijk, so ons het onze daad, ons het gehad van onze dans daar.
0: Yes.
2: En ons, nou nie so karaoke daar nie, maar ons het die popsies en daad, ons gehad daar so. Kijk, so nou praat ons, onze ouders was baie streng geweest met ons. Kijk, so ons kan nie makkelijk naar dans toe of sulke goed gegaan naar daar nie. Maar nou het ons als jong klomp, het slipt altijd hulle. As ons gaan, het ons saam gegaan en so saam teruggekom. Maar kijk, so voor ons bereis kom, dan moet ons sorg het. Ons was altijd so'n chappie wat hulle mee gechappie is, die weer deur ingaan. Dan moet ons sorg dat die chappie afgewas is, sodat ons ouders kan sien waar ons vanaf afkom nie. En met die latere jare toe ons toestemming gekry om nou dansen te gaan, kijk eens, wie gaan die dames in de onthou, hoe ons altijd met een lang rokke, en dan met so'n roosie op die skouer aan, en dan ons sadere marre ons haare met een strijkkam in een pum gesit, kijk eens, die jare het vir jou nie lekker gereikie, maar wat nou dansen so gaan is ons, ja Paul, ons het goeie dag gehad, en ons kan lekker praat, weet jy die kinders van vandag, hulle ken nie die daar nie, maar mooie en geseende dag verder vir jou Paul, daar in die atelier, en Bubbles, mooie dag.
0: Daar sê, mooie
1: bij. Mooie dag, mooie dag hier daar ook.
0: Lekker te liggen in die tijd. Katrina, wat sê jy nou?
3: Hi, I'm yours, yours completely.
0: Katrina?

0: Ja, ek het nie, jy vat ons nou vir jy terug, met hy noot. Kaboeks, hartelijk goeiemiddag.
1: Hartelijke middag vir die tweede keer, Mr. Bubbly en Mr. Paula, wil ek het op. Ja, nee, ek drop net gauw my collega, en dan is ek binnen die volgende 10 minuten, by die huis. Maar ja, ek het bykie vastgedraai, ek het sommer my kaarse engine skoon gespuit by die werk, so nou is die kaars skoon binnen en buiten en die engine. Nou is het maar so netjes een karweer, man. Yes, die manne. Maar ja, julle moet een lieflike naweek het, manne. En veilig wees, veilig huis toe rui. Hou die oorhuis op die pad. En is nat, is reenerig hier in George.
0: Dat is een kaboek.
1: Katrina, jy het het. Jy maak sommer my naweek, Katrina.
0: Dat is... Baie dankie, kaboeks. Ingehaak en ingeskakel hier op Eden FM's Afternoon Drive. Dit is nou precies 5:30. En hier is... Selesma Bani met jou hoofdrekke om 5:30. En dan, my prachtige luisteraars, moenie weg gaan nie, hou jou oor by die radio, daar is nog vele wat lee en wacht vir jou. Maar vir nou, is 5:30, hier is Selesma Bani met jou hoofdrekke. Oor na jou, Selesma Bani, al die pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika.

Ja, lekker met die klanke van Pacific Express. Zijn erom, Give a Little Love, hier op Eden FM se Afternoon Drive. En ons laaste paar minute moet ons net dit doen en dit alleen, hier gaat ons.

0: Ja, so sluit die man ons jou vrijdagmiddag af. Baie dankie Bubbles vir die lekkerte hier op Eden FM se Afternoon Drive.
1: Ja nee, altijd een plezier, Polle man, altijd een plezier. Ja nee, ik hoop
0: al nog maar... Alleen je nog een beetje geëwe, maar zo, right?
1: Ja man, ja.
0: Maar zo'n phone is nou terug, Bubbles.
1: Ja nee, ik is nou weer gelukkig, man.
0: Dat is, hij is nou weer vol.
1: Ja, ik is nou vol, ja.
0: Maar jy het nou my Bubbles gebaas vanmiddag. Bubbles, maar nog een groet, ik denk dat is nog zo'n klein stukje van die andere zaak, man.
1: Oké.
0: Kan ik weer andere zaken brengen, yep, hè? Yep, kom ons brengen voor vandaag die andere zaken.
1: Ja.
0: Afsluitdrijf goed, hè. Ons klim in die naweek in hier in FM. Hallo, jij.
1: Ja, jij. Jij bent nou daar staan. Jij bent nou daar zit. Geniet hem.

0: Ah, oh, dat is lekker. Hij is nou een nice kopijs geweest. Kom ons, kijk gewoon voor ons nog misschien nog zo één of twee stemnotas kan inkrijgen. Hartelijk goeie laatmiddag.
1: Dag Paul, lekker Paul op zo van die stukjes we Paul. Onbekend groet ik en bekendes, Rosina en Jacob, aan die Blik aan Vrijnum Dak. En aan Driekie en om Os. Hallo Audrey. Zeg een nee, wat maak jullie? Lekker Paul, tuk.
0: Hey. Ja, o, Babbels, als ik hem maar bedekt te zien dat ons nog die waslapie gespeeld het, want als ons nog niet omgespeeld het, dan was ons weer een groot moeilijkheid, je weet, Lalene is niks lekker.
2: Hola, Babbels, baie dankie voor een lieflijke program. Yes, ik skit nou rond hier. Yes, man, en ek kom bys nie. Baie dankie. Een lieflijke geseende naweek daar vir jy, Paula. En Babbels, en jylle familie, God seën met jy van Ramona uit Nysna.
3: Dankie, bye bye, dankie.
0: Asie Ramona uit Nysna uit. En dan net gauw vir ou Lasies, Katrina.
4: En hier, Mr. Paul, jylle twee hede door. Jylle hede, dat gaat lekker op jylle.
3: Asie, mooi aan.
0: Babbels, een vinnige groet.
3: Ja, nie, Paula, vir jou moet ek sê bye bye, dankie man. En aan die jylle Eden Effing familie, een mooi en een geseende naweek.
0: Bye dankie, Babbels. Mooi loop, Boeta. En hou jou phone maar bij jou. Ek wil nie dit weer tegen wat ek vandag tegen gaan dit doen. Ja, prachtige luisteraars, mooi blij. En as jy niks kan wees, jy wees net lief vir mekaar en wees net lekker. Ons is nou op pad na die boekbekendstelling van Dominee Andre Boesak. En morgenmiddag is dit die Bridgerton High Tea, daar by VGK Oudtshoorn. En dan morgen aan die Winterland. So ja, dit is een lekker propvol naweek hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Van nou, hier is Les Babani met die nieuws en weer in Afrikaans. As ook die mark aanwijs is. Oor na jou, Les Babani.

Daar het ons om, vir 4 minuut het ek vergeet dat ek eindelijk een persoon was wat een somme jylle kamer deurloop en dan vergeet het hoekom ek daar ingekom het. Geniet die elegantie en luister na All That Jazz.

Ja, natuurlijk, een sportprogramma met een different angle, een different vibe. Ja, zoals je al reeds gehoord het die week, ons natuurlijk, ons hier op Eden FM, ons nader, onze groot functie, in die komende week, 5 september, lekker voeten dan. Hier enetje natuurlijk, ja, vir die wet Woliter, die een van die organiseerders van die langarm dans die 5de September by die Cornwall Civic in George. As jy luisteraars, as jy bietjie wil vastra binne buite langarm kort 1212 Eden FM, die 5de September is jou place to be.

0: Ja, Fast Trap, dis Fast Trap tyd, ja, hier op jou gunsteling radiostasie in die FM, jou stem in die paradijs. Met myself, Elsie Melando.
1: En Abiel Damos.
0: Ons praat natuurlijk sportsake hier op jou gunsteling program. Op een vrijdag aan tussen 7 en 8. En hier praat ons natuurlijk regheid sport wat saak maak. Op en aan zag je natuurlijk, is het die uitstel van die wedstrijd of die afstel van die wedstrijd tussen die komende zondag tussen die span van Bridgestone en die span van Bridgestone en die span van Progress. Progress het hier die punte daar so en so van my halletjie weg daar. Hy gee die punte daar weg. So natuurlijk meneer Damon sê, hy het gevoel hulle moet natuurlijk dit gespeel het, maar Progress denk ek so nie. Maar ek sê gewoon vir julle gou die ek sê ook genaam daar meneer Jansen, Krenule Jansen, hy kom natuurlijk morgen daar na die Beeskraal toe, bring natuurlijk voor memories. Hy is natuurlijk die driemalige kampioen op die Beeskraal, dis noemde Grenoel Jansen, het hy beker al soveel keer gewen, as dat is jy snaaks, jy wil hem eens mee heen nie.
1: Hy het hier al die meeste gewen.
0: Hy is die, op hier staat is meneer Jansen die succesvolste TM in die Suid-Kaap.
1: Ja. Wel dat.
0: Ja, ek kan nie dink vir ander TM wat meer succesvol was om hierdie Broekiesvisser trofee te wen van die SVD. meneer Jansen, Jaap is gereg, denk aan my, jy is die ervaarste in termen van die, neem meneer Jansen. Dis nou Grenoel Jansen, hy is nou by Pakkersdorp, maar hy sê hy wil graag die beker ook wen by Pakkersdorp, maar morgen die geleentheid om te gaan na sy ou achterplaas, die Beeskraal. En hierdie man is een passievolle TM, hy is een baie passievol. Ja man,
1: is morgen weer in sy broer.
0: Ja, hy is een passievolle TM. Hy bring altyd vir jou ietsie extra vir jou as die speler. Ook natuurlijk Marshall van Progress is ook natuurlijk passievol. Ek sal graag een dag met dames die al die TM's in die atelier kry, om hulle passie te deel met ons die luisteraars, want daar word soveel goed gedoen in die agterskerms van enige klub se sukses. En dit is belangrik dat ons hierdie manne natuurlik ook op die lag kry en sê, right manne, julle doen 'n briljante werk. Luisteraars, kom ons kyk gou wie julle kan verwag hierdie komende naweek. Dis nou môre op jou velde as die man in die middel. Corsair speel hierdie kom in môre daar op die Beeskraal, soos ek genoem het, teen die span met die enigste plan in die Suid-Kaap. Dit is nou natuurlik genaamd Evergreens. Jou skeiderge daar is meneer Luando Gozo en die Beespan gaan gehanteer word daar deur meneer Amalando. En die Barbarians speel in Heidelberg daar op Mossel Bay. Meneer Dylan Bokanis hanteer die A-span en meneer Boesle Skaap die Beespan. Silverstar speel thuis teen Groot Brakrivier. Die refere daar, die ervare Riaf Hanies op die A-span en Mario Valentine of Valentine in Afrikaans as hy in beheer van die B-span daar. Dan Bridgestone en Progress se wedstryd is afgeskaal. Progress stuur die 5 punte vir Bridgestone.
1: Met wat stuur hulle dit?
0: Hulle stuur met die Koeria guys. met Marshall wat die voertuig ry. Met Koeria wat hy stuur die 5 punte. Marshall, jy van Koeria guys, jy stuur die 5 punte daar. En,
1: wie gaat dit afleven?
0: Marshall van Koeria guys gaat dit afleven. Die uitdagbeker, Oudtshoorn, op die eerste op die lok daar by die uitdagbeker. Hy speel morgen teen die nummer 4. Op die lok op die uitdagbeker, dis genaamd Eagle Stars, en meneer Nabil Damons is daar in beheer, en Nico van Rooyen is daar op die B-span. Dis in die kamp van Oudtshoorn morgen, daar by die soldaatkamp in die kind van Westbank in Oudtshoorn. Verskoning daar by die rek oor kan Piek en Pai. Dan die Harlekyne speel teen Oblex, ook in Oudtshoorn, dis nou by die Army kamp in Wesbank, meneer Jason Jafta en meneer John McDulum gaan daar vir julle diens doen. Rosedale Blues kom te staan teen Jaguars op Riversdale. François Papa Davids, die A-span en die B-span met Johan Solomons van Heidelberg. George speelt thuis teen Blanco. Dis een grote vir die span van Blanco. Hulle moet natuurlijk hierdie eenetjie wen. As Blanco hierdie een die knie moet buig daar, dan gaan hulle natuurlijk Bos toe. Ek denk aan my hierdie eenetjie moet Blanco wen. Die mense van Blanco, hulle moet hierdie een dier hak. Otherwise is dit bietjie nacht vir die span van Blanco. Meneer Kienen Gertse is daar in beheer op die A-span en Warren Lowe is daar op die B-span. Die eerste liga A spanne daar, dis nou Happy Arts, hy speel thuis teen die Merkelfontein span Seagulls en meneer Roberts, Bronwyn Roberts is daar in beheer en meneer Lionel Coetzee is daar op die B-span. Collegians speel thuis morgen op die plate teen Albertinia. Toe ek nog jong was, kon ons ook nog te gemoelike bakkie gery daar in die woonbuurt wat sê Albertinia vlees en bors. Jylle straks, as jy daar iets kan onthou, laat my weet in atelier 0605052693 as jy ook daar kan onthou vir al die bakkies dorpers, was daar so bakkie wat geroep het daar, Albertinia vlees en wors, maar net in meneer Jayle Roo is daar in bejaar van sake daar op die A-span en Jonathan Moos in die B-span. My dames, kan jy gevoel sê daar op die eerste liga Wes en Oos, wie is daar in bejaar daar morgen?
1: Ok, die eerste liga Wes en Oos is Bitou teen Sabania Kings, dit behoor ook een grote Kevin Nito Skeper sal daar dienst doen. En met Eugene Karels van Pakkersdorp, Tussels teen Maoris, meneer Plaakie sal daar doen, dienst doen. Tussels is nog onoorwonde van dat die rugby seizoen begin het, sowel gedaan aan hulle coach en hulle bestuur en hulle goed, hulle doen net iets recht daar. So dis kan groot brak, ander kan groot brak, vir die groot brak ry jy na Tussels toe. Hulle is marvelous. Superstars daar van Tousrand te speel dan teen Titans, meneer Mario May gaat dienst doen, Mosselbaai Marlene ook baie goeie rugby span daar teen Prostars, niemand anders as Luatlin Jacobs gaat vir ons dienst doen daar. Arrows daar van Slangrivier speelt in Excelsius, Isaac Kleinans gaan dienst doen met Adrian September. Die eerste liga Oos as Willow Moore en Glen Roses, Zijn Arends van Union Dale sal zo'n toe gaan, Kallis Dorp en Dijsels Dorp, meneer Gerson Klaassen sal dienst doen daar, Blackbirds vs. Zouar, meneer Brian Windvogel van Riversdale sal dienst doen, Spring Roses vs. Swings, meneer Jay Dyson sal die vleekie daar hanteer, en dan kyk ons gewoon die Karoo streek, die Rebels teen die Kavaliere, meneer Plaakie sal dienst doen, die kusstreke as NMU versus Garden Route Bobbies, Pietersen sal dienst doen, van Mousa van Plet versus Plet United, dat is een mess of grote eniekie daar, meneer S. Kasibe sal dienst doen daar, Kraanzoek teen die Neisna, Greite Neisna, beloof ook een groot eniekie te wees. Klein Smit sal daar dienst doen, Proteas teen Hungry Lions, meneer Anthony January sal dienst doen, Hubbardsdale teen Samrocks, H. Meyer sal dienst doen, United Kings en Sunshine United, Pia Norma sal dienst doen daar.
0: Ja, daar is jou persoon wie jy kan sien daar in die middel van die Oudshoorn pakkie gaan dra morgen daar op jou veld. Ons gaan gewoon vannacht vir een muziekbreek, as ons terugkom, praat ons een bietjie nationale rugby, vooral die All Blacks teen die spanne in die URC.

Ja, natuurlijk. Hier een keer met die complimenten hier van Eden FM atelier. Daar voor iemand in Oudtshoorn. Iemand in Oudtshoorn daar. Baie belangrijk. Iemand in Oudtshoorn. Wat natuurlijk een van jullie liederen hou. Daar van Oudtshoorn. Met die naam van Nikki. Daar in Oudtshoorn. Nikki Meyer daar in Oudtshoorn. Dat is speciaal voor jou, jullie. I have tried.

Je zoi na, mijn gedachten is op jou 24-7, mijn smile ik kan niet opbouw van. Ze is reden dat ik mijn kop opbouw in. Zo naar jou zal ik, kan ik zelfs liefde aan de lokken. Ja, ik lijk zij de camera, als ik ze voor je dobbel. En als ik in je oor kijk, zin ik mijn toekomst aan jou. Lief voor jou is woorden wat ik kan aan nou van. Mijn hart maakt

vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van Jezus gegeven mij, ik get geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.